bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgidsen uit Antwerpen. En elke donderdag hoor je Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

ben Patrick van Oetsel, dialectiet staat Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sport. Op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events. Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerkingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde en sindsdien leeg staat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzieten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim €261.000 voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantijn Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat.

eerst zonnig, na de middag kunnen er wat stapelwolken komen. Het blijft droog en het kwik stijgt naar 30 graden. Morgen nemen we een zonnige start, maar er is kans op onweersbuien bij een drukkende 31 graden. Zaterdag en zondagochtend kan het nog onweren. Blijft ook dit weekend nog warm.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantijn Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat. Het Fakkeltheater in Antwerpen staat voor een grote metamorfose. De komende jaren wordt meer dan 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe zalen, betere toegankelijkheid en extra comfort voor het publiek. De eerste werken starten deze zomer al. Directeur Sam Verhoeven kijkt vooruit naar de toekomst van het Stadstheater.
2: We krijgen het pand van de Rode Zaal, waar wij al 40 jaar huurder van zijn, maar in eigendom is van de stad, krijgen we per 1 juli gaat er een erfpacht ingezet worden die voor minstens 30 jaar zal lopen. En dat schept natuurlijk de nodige mogelijkheden om een heel investeringsmechanisme in gang te zetten. Dus het Fakkeltheater zal de komende 5 jaar wel drastisch veranderen. We gaan vooral ook inzetten op toegankelijkheid, op duurzaamheid. Wat wil dat zeggen? De Rode Zaal bijvoorbeeld is niet toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn of in een rolstoel zitten. Dus wij gaan voor ons is de prioriteit het installeren van een personenlift. Ook een nieuwe goederenlift. We gaan ook de inkom volledig uitbreiden, vestiaire, kassa. Aan de zaal gaan we wel de nodige technische aanpassingen doen, maar die is al een paar jaar geleden volledig gerenoveerd. Maar ook de zwarte zaal zal volledig veranderen. De tribune wordt afgebroken, de zaal wordt vergroot, foyer wordt uitgebreid, sanitair wordt gerenoveerd, dus er komt grote werken komen eraan.
1: De volledige makeover van het Fakkeltheater moet klaar zijn tegen 2031. Dan viert het theater zijn 75ste verjaardag. Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sport. Op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik wou daar een stratje. En dat stratje stond ooit ook bekend om zijn kabardoesjes. De volgende keer dat je daar wandelde, zei hij op een venster een heel schoon gedicht staan. Dat stadshart eet. De Antwerpenaren kennen het stratje nog altijd als stratje van Tautenhoizeke.
0: En na deze aanwijzingen van Patrick heb je ook nog een codewoord te goed. En dat houdt ook verband met de oplossing. Het is een bijkomende hint dus. Het codewoord dat je vandaag moet vermelden is Paulus. Dus Paulus zet je mee in je mail, samen met je naam, adres en telefoonnummer. En je mailt alles naar info@radioexpress.be. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel en Radio Express. Heel veel succes!

ben Patrick van Oortsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag word ik al majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je al een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt zeker iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats in Antwerpen. Elke eerste zaterdag op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag op het Vette Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 tot 16 uur om te zoeken naar verborgen schatten tussen boeken en vinyl. En wie even wil pauzeren kan terecht bij de Apero-truck voor een drankje en een hapje. De Lettermarkt loopt nog tot 12 september. 10cc komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantijn Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat. De Antwerpse techno-dj Amelie Lens geeft op zaterdag 5 september een groot openlucht-event voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Het plein aan de Leopold de Waalstraat wordt er volledig voor afgezet. Er worden zo'n 14.000 bezoekers verwacht die een 9 uur durende techno-dag met licht- en videoshow krijgen tegen de gevel van het museum. Amelie Lens zelf speelt een set van 3 uur. Het concert valt samen met de release van haar eerste album Aura, dat een dag eerder uitkomt. Door het event worden sommige tram- en buslijnen tijdelijk omgeleid of stilgelegd. Burgemeester van Doesburg reageert enthousiast op de samenwerking tussen de Antwerpse DJ en het KMSKA. Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerkingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde en sindsdien leeg staat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzieten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim 261.000 euro. Voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

eerst zonnig, na de middag kunnen er wat stapelwolken komen. Het blijft droog en het kwik stijgt naar 30 graden. Morgen nemen we een zonnige start, maar er is kans op onweersbuien bij een drukkende 31 graden. Zaterdag en zondagochtend kan het nog onweren. Blijft ook dit weekend nog warm.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerkingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde en sindsdien leeg staat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzieten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim €261.000 voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sport. Op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events. De Antwerpse techno-dj Amelie Lens geeft op zaterdag 5 september een groot openlucht-event voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Het plein aan de Leopold de Waalstraat wordt er volledig voor afgezet. Er worden zo'n 14.000 bezoekers verwacht die een 9 uur durende techno-dag met licht- en videoshow krijgen tegen de gevel van het museum. Amelie Lens zelf speelt een set van 3 uur. Het concert valt samen met de release van haar eerste album Aura, dat een dag eerder uitkomt. Door het event worden sommige tram- en buslijnen tijdelijk omgeleid of stilgelegd. Burgemeester van Doesburg reageert enthousiast op de samenwerking tussen de Antwerpse DJ en het KMSKA.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik wou daar een strotje. En dat strotje stond ooit ook bekend om zijn kabardoesjes. De volgende keer dat je daar wandelde, zei hij op een venster een heel schoon gedicht staan. Dat stadshart eet. De Antwerpenaren kennen het strotje nog altijd als strotje van Toutenhoizeke.
0: En na deze aanwijzingen van Patrick heb je ook nog een codewoord te goed. En dat houdt ook verband met de oplossing. Het is een bijkomende hint. Dus het codewoord dat je vandaag moet vermelden is Paulus. Dus Paulus zet je mee in je mail, samen met je naam, adres en telefoonnummer. En je mailt alles naar info@radioexpress.be. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel en Radio Express. Heel veel succes!

0: bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat er in Parijs onder de stad meer dan 6 miljoen skeletten liggen? De beroemde catacombe de Paris ontstond toen overvolle begraafplaatsen in de 18e eeuw werden leeggemaakt. Vandaag de dag wandel je letterlijk tussen de doodshoofden. Wist je dat Queen Elizabeth geen paspoort had? Dat betekende niet dat ze niet mocht reizen, maar omdat paspoorten in het Verenigd Koninkrijk worden uitgegeven in de naam van Hare Majesteit, leek het onnodig om Hare Majesteit zelf een paspoort te geven, aldus het paleis. Ze was ook de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die zonder rijbewijs mocht rondrijden. Iets wat ze tot op hoge leeftijd dan ook deed.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, kom eens in Ribberdebee. We gaan op trot. En vandaag hè, pak ik al een allemaal mijn om een af. Het is niet wat je denkt, hè. Ik heb geen af, hè. Ik heb geen stadshofje, dat heb ik niet. Ik denk vuil Antwerpen er niet. Maar ik woon natuurlijk op de kleine meid eraf staat van de Zollege. En de Zollege, ik kan het niet genoeg zeggen, zo schoon Antwerps woord, dat jamper nog hoort, daarom maak ik het nog eens goed duidelijk. Frans Waarps, dat komt van Jardin de Zoologique. Waar maken daar Zollege van? Waarom ga ik het over mijn hof hebben? Dat is eigenlijk heel simpel. Een paar weken geleden las ik in de Gazette van Antwerpen een heel interessant artikeltje van die Vlaamse acteur Jonas van Geel. En die zei er op een bepaalde ogenblik iets waar men echt naar mijn hartje grijpt. Want die zei, ah wel, als ik op een bank zit in de Zoologie en ik kan daar wat zitten filosoferen over het leven, dan voel ik mijn eigen koning te raak. En ik dacht in mijn eigen, godverdomme Jonas, je het gelijk vindt. Ik ook. Want dan moet ik eerlijk zijn, hè. Ik denk dat er in de Zoologie geen bank staat waar ik al niet met mijn Antwerpse kant heb opgezeten. En die is schunder dan daander, die is ook properder dan daander, maar dat ligt niet aan die bank, hè. Dat ligt aan de vetzakken die hebben achterlaten. Hè. Dus bij deze is er gewaarschuwd dat ik het zing, gooi ik het achter alle terug. Dus, hè, maar of dat ik daarna met mijn smul van de wilde beesten zit, of ik zit daar met mijn bakjes van de bloemen en de planten, altijd zie ik wel iets in de Zoologie waar ik dacht van, ECC. Dat zijn weer andere bloemen. Of die planten hebben ze weer bakjes nooit. Of zijn naar die najaar zich. Dan doet hij weer iets waar ik nog niet gezien heb. Allee, het blijft me fascineren, waanzinnig. Af en toe natuurlijk, je buigt er ook wel eens eet wat minder. Hè? Want de laatste keer dat ik met mevrouw samen in de Zoologie was, dan bouwen we nog een apeertje schoon. Die verblijf was dicht. Ja, dan wisten we natuurlijk al dat er strengt aan de knikker was. En spijtig genoeg, strengt aan de knikker was er ook. Hè? Want s'avonds was er opnieuw en kwam er op de radio en op de gazet dat een van die kleine napeertjes dood was. Maar dat is natuurlijk het leven. Hè? Just gelijk als mensen gewoon de biertjes ook doet. Allemaal biertjes, tot zo beter.

En hier zijn we terug. En wat ik ook zo fantastisch vind aan deze logee, hè, want naar mensen die had ik wel eens geen ticketje of geen abonnement hebben, je weet toch ook dat Flamingo-plan, dat het altijd open is, hè, mannetjes, daar kun je binnen. Hè. Ik doe dat trouwens met heel veel groepen. Waarom? Omdat je daar heel schoon aardig kunt laten zien van de logee zelf. Denk maar aan de marmeren zolen, noem het allemaal maar op. En natuurlijk ook een fantastisch schoon stuk van de stalsen, hè. Zeden daar ook. En ik heb natuurlijk het privilege, mijn vrouw die is zoiets, dus ik heb wel een abonnement. En ik heb dat hier op de radio trouwens al eens verteld, denk ik. Ik heb zelf een opleiding gevolgd als zoiets. Ik giet daar niet, hè, maar ik heb ze wel gevolgd. Maar dat Flamingo-plan, dat is voor mij ook waanzinnig interessant. Want als je daar ook op de bank kan zitten, dan zie je natuurlijk ook van alles. Hè. Ik deed mijn leven in een tijd, als mijn moederke nog leefde, die zat hier in de lange Beldekenslot, in het rusthuis, tussen de middag, tussen twee wandelingen daar, ging zalen, zette ik ze in haar rolstoel, rijden we naar de zoologie, daar eten die haar crème glace, en dan mengst met een euro of twee te zitten, die was een kuining te raken, die had heel veel volken zien, die deed een klapje, die kwam onder de mengsten, die zat in het zonnetje, en je ziet daar zalig. Trouwens, als je de zoologie binnengaat, Flamingo-plan en ook een Flamingo-café. Dat is voor mij nog altijd het gezelligste terrasje van de stad. Er kun je niet alleen, dat is geen verwennerij voor uw smaakpapilletjes, voor de natte en de droge, maar dat is ook een verwennerijke voor woegen. Want je ziet natuurlijk vlak met je snutje over die prachtige flamingo's. En die biesten onder elkaar, die kunnen nogal buzzen geven. Hè? Dat klapt met zijn vleugels, dat staat op je poot, dat maakt wat ambras. En ik vind het altijd plezant voor die kluiden, want ik weet dat ruis van die flamingo in ieder geval te maken met het eten dat ze die geven. Dus een flamingo die je dan niet zo ruis ziet en die je dan er wat blikjes uit ziet, dan weet de verzorger natuurlijk ook wel alle die net niet zo goed er is eten dan. En verzorgers, ik draag ze op mijn handen, hè. Want je moet dat gerust weten, we gaan hier geen cijfertjes nemen natuurlijk. Eerder moeten ze een eigen portemonnee maar beheren. Maar voor de centjes gaat er niet in de zoologie werken. De mensen doen we dat met hart en ziel. En wat ik altijd zo plezant vind, als je hier van de zoologie komt, dan kennen die verzorgers natuurlijk wel een beetje. En dat is voor mij nog altijd het plezantste klapje als ik even met zo'n verzorger over zijn biertje kan klappen. In ieder geval, deze biertje, ze spreekt dat je ziet erop. Tot volgende week. Dat zal leuk zijn.

Eerst zonnig, na de middag kunnen er wat stapelwolken komen. Het blijft droog en het kwik stijgt naar 30 graden. Morgen nemen we een zonnige start, maar er is kans op onweersbuien bij een drukkende 31 graden. Zaterdag en zondagochtend kan het nog onweren. Blijft ook dit weekend nog warm.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sporten op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events. De Antwerpse techno-dj Amelie Lens geeft op zaterdag 5 september een groot openlucht-event voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Het plein aan de Leopold de Waalstraat wordt er volledig voor afgezet. Er worden zo'n 14.000 bezoekers verwacht die een 9 uur durende techno-dag met licht- en videoshow krijgen tegen de gevel van het museum. Amelie Lens zelf speelt een set van 3 uur. Het concert valt samen met de release van haar eerste album Aura, dat een dag eerder uitkomt. Door het event worden sommige tram- en buslijnen tijdelijk omgeleid of stilgelegd. Burgemeester van Doesburg reageert enthousiast op de samenwerking tussen de Antwerpse DJ en het KMSKA. Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerkingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde en sindsdien leegstaat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzieten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim €261.000. Voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. Dit is

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden we majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Op zaterdag 6 juni staat comedian Moshin Abbas in de Antwerpse Stadsschouwburg met zijn debuutshow Mo. Abbas is een reizende ster in de Vlaamse comedy. Hij brak bij het brede publiek door met zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en was ook te zien in Dancing with the Stars. Daarnaast dook hij op in programma's zoals Komen Eten en Ik Vraag Het Aan. Op het podium staat hij bekend om zijn energieke stijl en persoonlijke verhalen, vaak met veel zelfspot en herkenbare situaties. In zijn voorstelling Mo neemt hij je mee naar zijn jeugd aan zee, zijn studententijd in Gent en zijn Pakistaanse roots. Verwacht een openhartige en vooral erg grappige show van een comedian die razendsnel aan populariteit wint. Moshin Abbas zie je op zaterdag 6 juni in de Stadsschouwburg.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.
1: De

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Zonnig, na de middag kunnen er wat stapelwolken komen. Het blijft droog en het kwik stijgt naar 30 graden. Morgen nemen we een zonnige start, maar er is kans op onweersbuien bij een drukkende 31 graden. Zaterdag en zondagochtend kan het nog onweren. Blijft ook dit weekend nog warm.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Fakkeltheater in Antwerpen staat voor een grote metamorfose. De komende jaren wordt meer dan 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe zalen, betere toegankelijkheid en extra comfort voor het publiek. De eerste werken starten deze zomer al. Directeur Sam Verhoeven kijkt vooruit naar de toekomst van het Stadstheater.
2: We krijgen het pand van de Rode Zaal, waar wij al 40 jaar huurder van zijn, maar in eigendom is van de stad, krijgen we per 1 juli gaat er een erfpacht ingezet worden die voor minstens 30 jaar zal lopen. En dat schept natuurlijk de nodige mogelijkheden om een heel investeringsmechanisme in gang te zetten. Dus het Fakkeltheater zal de komende 5 jaar wel drastisch veranderen. We gaan vooral ook inzetten op toegankelijkheid, op duurzaamheid. Wat wil dat zeggen? De Rode Zaal bijvoorbeeld is niet toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn of in de rolstoel zitten. Dus wij gaan voor ons is de prioriteit het installeren van een personenlift. Ook een nieuwe goederenlift. We gaan ook de inkom volledig uitbreiden, vestiair, kassa. Aan de zaal gaan we wel de nodige technische aanpassingen doen, maar die is al een paar jaar geleden volledig gerenoveerd. Maar ook de zwarte zaal zal volledig veranderen. De tribune wordt afgebroken, de zaal wordt vergroot, foyer wordt uitgebreid, sanitair wordt gerenoveerd, dus er komen grote werken komen eraan.
1: De volledige makeover van het Fakkeltheater moet klaar zijn tegen 2031. Dan viert het theater zijn 75ste verjaardag. Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sport. Op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events. De Antwerpse techno-dj Amelie Lens geeft op zaterdag 5 september een groot openlucht-event voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Het plein aan de Leopold de Waalstraat wordt er volledig voor afgezet. Er worden zo'n 14.000 bezoekers verwacht die een 9 uur durende techno-dag met licht- en videoshow krijgen tegen de gevel van het museum. Amelie Lens zelf speelt een set van 3 uur. Het concert valt samen met de release van haar eerste album Aura, dat een dag eerder uitkomt. Door het event worden sommige tram- en buslijnen tijdelijk omgeleid of stilgelegd. Burgemeester van Doesburg reageert enthousiast op de samenwerking tussen de Antwerpse DJ en het KMSKA.
3: DJ!

zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik wou daar een stratje. En dat stratje stond ooit ook bekend om zijn kabardoesjes. De volgende keer dat je daar wandelde, zei hij op een venster een heel schoon gedicht staan. Dat stadshart eet. De Antwerpenaren kennen het stratje nog altijd als stratje van Tautenhuizenke.
0: En na deze aanwijzingen van Patrick heb je ook nog een codewoord te goed. En dat houdt ook verband met de oplossing. Het is een bijkomende hint. Dus het codewoord dat je vandaag moet vermelden is Paulus. Dus Paulus zet je mee in je mail, samen met je naam, adres en telefoonnummer. En je mailt alles naar info@radioexpress.be. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel en Radio Express. Heel veel succes!

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chanson française uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.
1: Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De eerste nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 voor Genesis kwam er op 1 april 1978 met Follow You, Follow Me. In 1977 bestond Genesis nog maar uit 3 leden. Peter Gabriel verliet de band samen met Mike en Tony, de oprichter van Genesis, gevolgd door Steve Hackett in 1977. Het daarop volgende album van Genesis heette dan ook toepasselijk And Then There Were Three. Het album betekende een koerswijziging in de sound van de band. Dat gold dus ook voor de single Follow You, Follow Me. Het was een van de eerste nummers waarbij de groep bewust koos voor een kortere en meer toegankelijke songstructuur in plaats van hun typische progressieve rockcomposities. De progressieve rockmuziek werd ingeruild voor soft rock. Het was dan ook de bedoeling een breder publiek aan te trekken, want voorheen was 95% van de fans van Genesis man. Follow You, Follow Me was het enige nummer dat door de groep geschreven was. Het werkte goed als een simpel ding. Het was goed zoals het was. De single bereikte de 7e plaats in Engeland.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week gaan we de country tour op met een toch wel opmerkelijke song. Einde de jaren 60 schreef de multigetalenteerde schrijver en komiek Shel Silverstein een liedje genaamd A Boy Named Sue, gebaseerd op het verhaal van zijn goede vriend Gene Shepherd, die door het leven moest met een vrouwelijke voornaam. Het verhaal gaat over een jongen die het zijn vader enorm kwalijk nam, niet omdat hij uit het gezin stapte, maar wel omdat hij de jongen de meisjesnaam Sue had gegeven. Toen hij opgroeide en zijn vader tegenkwam in een café, besloot hij de confrontatie aan te gaan, maar zijn vader vertelde hem dat hij de naam koos om een weerbare jongen op de wereld te zetten. Zijn zoon begreep hem uiteindelijk. June Carter, de vrouw van Johnny Cash, hoorde Shep het nummer voor het eerst zingen en dacht, dit is iets voor Johnny. Cash was bezig met de voorbereidingen voor de opname van een nieuwe plaat live in de San Quentin gevangenis in San Francisco. Uiteindelijk was het Johnny's vrouw die hem aanspoorde het liedje ook live te brengen. Johnny Cash kende het nog niet uit zijn hoofd en zong het nummer van een briefje dat voor hem lag op de bühne. Hij voerde A Boy Named Sue live uit voor een geboeid publiek, in elke betekenis van het woord. Het was niet geproduced, niet ingestudeerd en onbewerkt. Zo kwam het op de plaat en werd het een hit. Het was een humoristisch nummer, maar tegelijkertijd ook heel pakkend. Shel Silverstein schreef daarna nog The Father of the Boy Named Sue, gezien vanuit het standpunt van de vader. Een thema dat ook in deze tijd erg actueel is en voor sommigen ook controversieel. Hier is Johnny Cash en A Boy Named Sue.
1: Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 28 mei 2004. Op vrijdag 28 mei 2004 had het stadsbestuur beslist dat de zone Petroleum Zuid in Antwerpen een bedrijventerrein voor KMO's en logistieke bedrijven ging worden. 40 hectare op de site werd klaargemaakt voor bedrijven en 30 hectare ging een groene invulling krijgen. In oktober 2003 hadden de drie eigenaars van de terreinen, het havenbedrijf, het stedelijk vastgoedbedrijf Vespa en de NMBS, al een overeenkomst gesloten om de site als bedrijventerrein te ontwikkelen. Een studiebureau reikte daarop drie scenario's aan om het terrein te ontwikkelen als trimodaal bedrijventerrein. Vanaf 2016 kregen de bedrijven DME en Bopro een saneringsopdracht voor het terrein. Daarna werd het ontwikkeld tot Blue Gate Antwerp. Van het plan om er ook een park aan te leggen, kwam niets. Een gevangenis en een voetbalstadion komen er misschien ooit wel. Woensdag, 28 mei 2008. Vissen die gaan verhuizen. Dat lees je niet elke dag in de krant en het doet ons eerder aan zalmen of paling denken. Toch was het een kop in de krant van 28 mei 2008. Karpers, brasems, snoekbaarsen en palingen werden de dag ervoor afgevangen in de Burgtse Weel op Linkeroever. Ze werden opnieuw uitgezet aan de andere kant van de tijdelijke dijk. De operatie kaderde in de realisatie van het parkproject Linkeroever, zeg maar het zwin van Linkeroever. Daarvoor was het Burgtse Weel nog een skiplas geweest voor waterskiers, maar nu ging het dus een gebied met getijden, slikken en schorren worden. En dus op die manier opnieuw verbonden met de Schelde. Doel was de natuur meer kansen te geven en dit gebied waardevoller te maken. Het afvissen was trouwens niet zonder problemen verlopen. De netten kwamen namelijk heel vaak vast te zitten in het slip. Ondertussen is het wel een prachtig natuurgebied geworden.

Er zijn brede opklaringen vanavond en de nacht is opnieuw zwoel bij minima rond 18 graden. Morgen is het eerst zonnig en drukkend warm. Later krijgen we onweer. De buien houden 's nachts en ook zaterdagochtend nog aan. Het is dan een graad of 28. Zondag eerst nog wat onweersbuien, daarna zonnig en 24 graden. Yeah!

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantin Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat. Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne

afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerkingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde en sindsdien leeg staat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzieten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim €261.000 voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. De Antwerpse techno-dj Amelie Lens geeft op zaterdag 5 september een groot openlucht-event voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Het plein aan de Leopold de Waalstraat wordt er volledig voor afgezet. Er worden zo'n 14.000 bezoekers verwacht die een 9 uur durende techno-dag met licht- en videoshow krijgen tegen de gevel van het museum. Amelie Lens zelf speelt een set van 3 uur. Het concert valt samen met de release van haar eerste album Aura, dat een dag eerder uitkomt. Door het event worden sommige tram- en buslijnen tijdelijk omgeleid of stilgelegd. Burgemeester van Doesburg reageert enthousiast op de samenwerking tussen de Antwerpse DJ en het KMSKA.

Goed. De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd. De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, kom eens in Ribberdebee. We gaan op trot. En vandaag hè, pak ik al een allemaal mij naar mijn hof. Het is niet wat je denkt, hè. Ik heb geen hof, hè. Ik heb geen stadshofje, dat heb ik niet. Ik denk vuil aan Antwerpen er niet. Maar ik woon natuurlijk op de kleine meid eraf staand van de Zollege. En de Zollege, ik kan het niet genoeg zeggen, zo schoon Antwerps woord, dat jamper nog hoort, daarom maak ik het nog eens goed duidelijk. Frans Waarps, dat komt van Jardin de Zoologique. Waar maken daar Zollege van? Waarom ga ik het over mijn hof hebben? Dat is eigenlijk heel simpel. Een paar weken geleden las ik in de Gazette van Antwerpen een heel interessant artikeltje van die Vlaamse acteur Jonas van Geel. En die zei er op een bepaalde ogenblik iets waar men echt naar mijn hartje grijpt. Want die zei, wel, als ik op een bank zit in de Zoologé en ik kan daar wat zitten filosoferen over het leven, dan voel ik mijn eigen koning te raak. En ik dacht in mijn eigen, godverdomme Jonas, je het gelijk vindt. Ik ook. Want dan moet ik eerlijk zijn, hè. Ik denk dat er in de Zoologé geen bank staat waar ik al niet met mijn Antwerpse kant heb opgezeten. En die is schunder dan daander, die is ook properder dan daander, maar dat ligt niet aan die bank, hè. Dat ligt aan de vetzakken die hebben achterlaten. Hè. Dus bij deze is er gewaarschuwd dat ik het zing, gooi ik het achter alle terug. Dus, hè, maar of dat ik daarna met mijn smul van de wilde beesten zit, of ik zit daar met mijn bakjes van de bloemen en de planten, altijd zie ik wel iets in de Zoologé waar ik dacht van, ijsse, dat zijn weer andere bloemen. Of die planten hebben ze weer bakjes nooit. Of zijn naar die najaar zeg. Dan doet hij weer iets waar ik nog niet gezien heb. Allee, het blijft me fascineren, waanzinnig. Af en toe natuurlijk, je buigt er ook wel eens eet wat minder. Hè? Want de laatste keer dat ik met mevrouw samen in de Zoologé was, dan bouwen we nog een aalpeertje schoon. Die verblijf was dicht. Ja, dan wisten we natuurlijk al dat er strengt aan de knikker was. En spijtig genoeg, strengt aan de knikker was er ook. Hè? Want s'avonds was er opnieuw en kwam er op de radio en op die gazet dat een van die kleine aalpeertjes dood was. Maar dat is natuurlijk het leven. Hè? Juist gelijk als mensen gewoon de biertjes ook dood. Allemaal biertjes, tot zo beet.

En hier zijn we terug. En wat ik ook zo fantastisch vind aan deze logee, hè, want naar mensen die had ik wel eens geen ticketje of geen abonnement hebben. Je weet toch ook dat Flamingo-plan, dat altijd open is, hè, mannetjes. Daar kun je binnen, hè. Ik doe dat trouwens met heel veel groepen. Waarom? Omdat je daar heel schoon aardig kunt laten zien van de logee zelf. Denk maar aan de marmeren zalen, noem het allemaal maar op. En natuurlijk ook een fantastisch schoon stuk van de Staalsen, hè. Zeden daar ook. En ik heb natuurlijk het privilege, mijn vrouw die is zoiets, dus ik heb wel een abonnement. En ik heb dat hier op de radio trouwens al eens verteld, denk ik. Ik heb zelf een opleiding gevolgd als zoiets. Ik gids daar niet, hè, maar ik heb ze wel gevolgd. Maar dat Flamingo-plan, dat is voor mij ook waanzinnig interessant. Want als je daar ook op de bank kan zitten, dan zei je natuurlijk ook van alles. Hè. Ik deed mijn leven in een tijd, als mijn moeder nog leefde. Die zat hier in de Lange Belderke slot, in het rusthuis, tussen de middag, tussen twee wandelingen daar. Ging zalen, zette ik ze in haar rolstoel, rijden we naar de Zoologé. Daar eten die haar crème glace. En dat mens met een euro of twee te zitten, die was een kuining te raken. Die had heel veel volken zien. Die deed een klapje, die kwam onder de mensen, die zat in het zonnetje. En je ziet daar zalig. Trouwens, als je de Zoologé binnengaat, Flamingo-plan en ook een Flamingo-café. Dat is voor mij nog altijd het gezelligste terrasje van de stad. Er kunnen niet alleen, dat is geen verwennerij voor uw smaakpapilletjes, voor de natte en de droge, maar dat is ook een verwennerijke voor woegen. Want je ziet natuurlijk, vlak met je snutje, over die prachtige flamingo's. En die beesten onder elkaar, die kunnen nogal buzzen geven. Hè? Dat klapt met zijn vleugels, dat staat op je poot, dat maakt wat aan bras. En ik vind het altijd plezant voor die kluiden, want ik weet dat ruis van die flamingo in ieder geval te maken met het eten dat ze die geven. Dus een flamingo die dan niet zo ruis heeft en die dan er wat blikjes uit zijn, dan weet de verzorger natuurlijk ook wel Allah die net niet zo goed er is dan daant. En verzorgers, ik draag ze op mijn handen, hè. Want je moet dat gerust weten, we gaan hier geen cijfertjes nemen natuurlijk. Iedereen moet zijn eigen portemonnee maar beheren. Maar voor de centjes gaat er niet in de Zoologé werken. De mensen doen dat met hart en ziel. En wat ik altijd zo plezant vind, als je hier van de Zoologé komt, dan kennen die verzorgers natuurlijk wel een beetje. En dat is voor mij nog altijd het plezantste klapje, als ik even met zo'n verzorger over zijn biertje kan klappen. In ieder geval, deze biertje, ze spreekt dat je zit erop. Tot volgende week. Zal leuk zijn. Dit is

Er zijn brede opklaringen vanavond en de nacht is opnieuw zwoel bij minima rond 18 graden. Morgen is het eerst zonnig en drukkend warm. Later krijgen we onweer. De buien houden 's nachts en ook zaterdagochtend nog aan. Het is dan een graad of 28. Zondag eerst nog wat onweersbuien, daarna zonnig en 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerkingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde.

sindsdien leeg staat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzieten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim €261.000 voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantijn Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat. Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sport. Op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events.

De Pikdieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikdieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikdieven. De toegang is gratis.

Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van Stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een fijne dag.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Er zijn brede opklaringen vanavond en de nacht is opnieuw zwoel bij minima rond 18 graden. Morgen is het eerst zonnig en drukkend warm. Later krijgen we onweer. De buien houden 's nachts en ook zaterdagochtend nog aan. Het is dan een graad of 28. Zondag eerst nog wat onweersbuien, daarna zonnig en 24 graden. Yeah!

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol.

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Op 27 en 28 juni wordt het Te Boulard Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boulard geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Desmodus rotundus, beter bekend als de vampiervleermuis, leeft in Midden- en Zuid-Amerika en voedt zich uitsluitend met bloed. Meestal zoekt hij 's nachts rustig slapende koeien of paarden op, maakt met zijn scherpe tandjes een minuscuul sneetje in hun huid en lekt vervolgens het sijpelende bloed op met zijn tong. En wat nog fascinerender is, soms delen deze vleermuizen dat bloed. Vindt één van hen een nacht lang geen prooi, dan kan hij namelijk binnen 2 dagen verhongeren. Daarom braken andere vleermuizen een beetje bloed op om het te delen. Daarbij likken ze elkaars bekken schoon, een soort lugubere sociale maaltijd. De vleermuizen helpen elkaar niet uit liefdadigheid, maar op basis van wederdienst. Vandaag red ik jou, morgen red jij mij. Zenuwachtig? Neem dan het liefst een suikervrije kauwgom. Want volgens meerdere studies vermindert nervositeit en stress wanneer je kauwgom kauwt. Dit komt door de ritmische bewegingen die de bloedtoevoer naar de hersenen verbeteren. Maar anderen zeggen dat ook de geur en de smaak van kauwgom ontspannend werken. Hoe dan ook, kauwen helpt dus tegen nervositeit.

30 mei viert de Schaakhoek in het Rivierenhof zijn eerste verjaardag met een feestelijke namiddag. Je kan er leren schaken tijdens initiaties, deelnemen aan een potje reuzenschaak of kijken naar demonstraties simultaan schaken. Hoogtepunt is een simultaan wedstrijd tegen topschakers. Iedereen is welkom, van beginner tot ervaren speler. Op 30 mei in het Rivierenhof. Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Fourneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni.

0: morgen.
1: Er zijn brede opklaringen vanavond en de nacht is opnieuw zwoel bij minima rond 18 graden. Morgen is het eerst zonnig en drukkend warm. Later krijgen we onweer. De buien houden 's nachts en ook zaterdagochtend nog aan. Het is dan een graad of 28. Zondag eerst nog wat onweersbuien, daarna zonnig en 24 graden.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantijn Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat. Het Fakkeltheater in Antwerpen staat voor een grote metamorfose. De komende jaren wordt meer dan 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe zalen, betere toegankelijkheid en extra comfort voor het publiek. De eerste werken starten deze zomer al. Directeur Sam Verhoeven kijkt vooruit naar de toekomst van het Stadstheater.
2: We krijgen het pand van de Rode Zaal, waar wij al 40 jaar huurder van zijn, maar in eigendom is van de stad, krijgen we per 1 juli gaat er een erfpacht ingezet worden die voor minstens 30 jaar zal lopen. En dat schept natuurlijk de nodige mogelijkheden om een heel investeringsmechanisme in gang te zetten. Dus het Fakkeltheater zal de komende 5 jaar wel drastisch veranderen. We gaan vooral ook inzetten op toegankelijkheid, op duurzaamheid. Wat wil dat zeggen? De Rode Zaal bijvoorbeeld is niet toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn of in een rolstoel zitten. Dus wij gaan voor ons is de prioriteit het installeren van een personenlift. Ook een nieuwe goederenlift. We gaan ook de inkom volledig uitbreiden, vestiaire, kassa. Aan de zaal gaan we wel de nodige technische aanpassingen doen, maar die is al een paar jaar geleden volledig gerenoveerd. Maar ook de zwarte zaal zal volledig veranderen. De tribune wordt afgebroken, de zaal wordt vergroot, foyer wordt uitgebreid, sanitair wordt gerenoveerd, dus er komen grote werken komen eraan.
1: De volledige makeover van het Fakkeltheater moet klaar zijn tegen 2031. Dan viert het theater zijn 75ste verjaardag. Na het succes van Stadspark Marathon komt er nu een nieuw loop-event bij in Antwerpen. Urban Sports Club organiseert samen met District Antwerpen op zondag 7 juni de eerste Antwerp Zuidpark Infinity Run. Deelnemers lopen een lus van 1,7 kilometer in het Zuidpark en kiezen zelf hoeveel rondjes ze doen. Dat kan recreatief zijn of tot een volledige marathonafstand. Er is geen tijdsregistratie. De nadruk ligt op sfeer, ontmoeting en sport. Op eigen tempo. Er zijn 5 startwaves tussen 11 en 15 uur en lopen kan tot 17 uur. Deelnemen kost €10. Inschrijven kan via Urban Sports Club Events.

0: beleefd.
1: Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Beste vrienden, kom eens in Ribe de Bee. We gaan op trot. En vandaag hè, pak ik al een allemaal mijn om een af. Het is niet waar je denkt, hè. Ik heb geen af, hè. Ik heb geen stadshofje, dat heb ik niet. Ik denk vuil Antwerpen er niet. Maar ik woon natuurlijk op een kleine meid eraf staand van de Zollege. En de Zollege, ik kan het niet genoeg zeggen, zo schoon Antwerps woord, dat jamper nog hoort, daarom maak ik het hier nog eens goed duidelijk. Frans Waarps, dat komt van Jardin de Zoologique. Waar maken daar Zollege van? Waarom ga ik het over mijn hof hebben? Dat is eigenlijk heel simpel. Een paar weken geleden las ik in de Gazette van Antwerpen een heel interessant artikeltje van die Vlaamse acteur Jonas van Geel. En die zei er op een bepaalde ogenblik iets waar me nou echt naar mijn hartje grijpt. Want die zei, ah wel, als ik op een bank zit in de Zoologé en ik kan daar wat zitten filosoferen over het leven, dan voel ik mijn eigen koning te raak. En ik dacht in mijn eigen, godverdomme Jonas, je het gelijk vindt. Ik ook. Want nou moet ik eerlijk zijn, hè? Ik denk dat er in de Zoologé geen bank staat waar ik al niet met mijn Antwerpse kant heb opgezeten. En die is schunder dan daander, die is ook properder dan daander, maar dat ligt niet aan die bank, hè. Dat ligt aan de vetzakken die hebben achterlaten. Hè. Dus bij deze is er gewaarschuwd dat ik het zing, gooi ik het achter alle terug. Dus, hè, maar of dat ik daarna met mijn smul van de wilde beesten zit, of ik zit daar met mijn bakjes van de bloemen en de planten, altijd zie ik wel iets in de Zoologé waar ik dacht van, ECC, dat zijn weer andere bloemen. Of die planten hebben ze weer bakjes nooit. Of zijn dat die een ajaus zeg. Dan doet hij weer iets waar ik nog niet gezien heb. Allee, het blijft me fascineren, waanzinnig. Af en toe natuurlijk, je buigt er ook wel eens eet wat minder. Hè? Want de laatste keer dat ik met mevrouw samen in de Zoologé was, dan bouwen we nog een aalpeertje schoon. Die verblijf was dicht. Ja, dan wisten we natuurlijk al dat er strand aan de knikker was. En spijtig genoeg, strand aan de knikker was er ook. Hè? Want s'avonds was er opnieuw en kwam er op de radio en op de gazet dat een van die kleine aalpeertjes dood was. Maar dat is natuurlijk het leven. Hè? Just gelijk als mensen gewoon de biertjes ook dood. Allemaal biertjes. Tot zo beet. Antwerpen
1: leeft. Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.

En hij zijn we terug. En wat ik ook zo fantastisch vind aan deze logé, want naar mensen die had ik wel eens geen ticketje of geen abonnement hebben. Je weet toch ook dat dat Flamingo-plan, dat dat altijd open is, zijn mannetjes, daar kun je binnen. Hè. Ik doe dat trouwens met jou van groepen. Waarom? Omdat je daar heel schoon aardig kunt laten zien van de logé zelf. Denk maar aan de marmeren zolen, noem het allemaal maar op. En natuurlijk ook een fantastisch schoon stuk van de stassen, hè. Zede daar ook. En ik heb natuurlijk het privilege, mijn vrouw die is zoiets, dus ik heb wel een abonnement. En ik heb zelf, ik heb dat hier op de radio trouwens al eens verteld, denk ik. Ik heb zelf een opleiding gevolgd als zoiets. Ik giet daar niet, hè, maar ik heb ze wel gevolgd. Maar dat Flamingo-plan, dat is voor mij ook waanzinnig interessant. Want als je daar ook op de bank zit, dan zie je natuurlijk ook van alles. Hè. Ik deed in leven in een tijd, als mijn moeder nog leefde, die zat hier in de lange Beldekenslot, in Trusthuis, tussen de middag, tussen twee wandelingen daar, ging zalen, zette ik ze in haar rolstoel, rijden we naar de Zoologé, daar eten die haar crème glacée, en dat mens met een euro of twee te zitten, die was een kuining te raken, die had heel veel volken zien, die deed een klapje, die kwam onder de mensen, die zat in het zonnetje, en je ziet daar zalig. Trouwens, als je de Zoologé binnengaat, Flamingo-plan en ook een Flamingo-café. Dat is voor mij nog altijd het gezelligste terrasje van de stad. Er kunnen niet alleen, dat is geen verwinneraai voor uw smaakpapilletjes, voor de natte en de droge, maar dat is ook een verwinneraai voor woegen. Want je ziet natuurlijk vlak met je snutje over die prachtige flamingo's. En die biesten onder elkaar, die kunnen nogal buzzen geven. Hè? Dat klapt met zijn vleugels, dat staat op je poot, dat maakt wat ambras. En ik vind het altijd plezant voor die kleuren, want ik weet dat ruis van die flamingo heeft heel veel te maken met het eten dat ze die geven. Dus een flamingo die je dan niet zo ruis ziet en die je dan er wat bliekjes uit ziet, dan weet de verzorger natuurlijk ook wel Allah die net niet zo goed is dan daant. En verzorgers, ik draag ze op mijn handen, hè. Want je moet dat gerust weten, we gaan hier geen cijfertjes nemen natuurlijk. Ieder moet zijn eigen portemonnee maar beheren. Maar voor de centjes gaat er niet in de Zoologé werken. De mensen doen dat met hart en ziel. En wat ik altijd zo plezant vind, als je van de Zoologé komt, dan kennen die verzorgers natuurlijk wel een beetje. En dat is voor mij nog altijd het plezantste klapje als ik even met zo'n verzorger over zijn biertje kan klappen. In ieder geval, deze biertje, ze spreekt dat je zit erop. Tot volgende week. Dat zal leuk zijn. Radio Express. One side of me is warm and quiet.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Er zijn brede opklaringen vanavond en de nacht is opnieuw zwoel bij minima rond 18 graden. Morgen is het eerst zonnig en drukkend warm. Later krijgen we onweer. De buien houden 's nachts en ook zaterdagochtend nog aan. Het is dan een graad of 28. Zondag eerst nog wat onweersbuien, daarna zonnig en 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend zetten 25 Antwerpse tuinen hun deuren open voor het publiek tijdens Open Tuinen van de Landelijke Gilde. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Er doen verschillende musea en bewoners mee. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van botanicus Carolus Clusius werd ook een speciale Clusiusroute uitgewerkt langs 13 bijzondere tuinen in de stad. Onder meer die van het Plantijn Moretus Museum. Op zondag opent ook het Ecohuis de deuren met gratis workshops, tuinadvies en activiteiten rond biodiversiteit. Zondag is er dan gluren bij buren, dan zijn sommige particuliere tuinen uitzonderlijk toegankelijk. Meer info en stadsplannen staan op Landelijke Gilde Open Tuinen Antwerpen en op Antwerpen voor Klimaat. Stad Antwerpen laat een leegstaand en zwaar beschadigd gebouw in de Tweemondstraat in Deurne afbreken. Het gaat om een voormalige houtbewerking.

0: opslagingsplaats achter een stedelijk pand die enkele jaren geleden uitbrandde en sindsdien leeg staat. Op de plek komt een nieuw speelterrein voor de jeugdzitten van Yes Antwerpen. De afbraak maakt deel uit van een groter project voor de heraanleg van het terrein. AG Vespa volgt de werken op. Voor het volledige project is ruim €261.000 voorzien. Met de nieuwe speelruimte wil de stad extra buitenruimte creëren voor kinderen en jongeren in de buurt. Het Fakkeltheater in Antwerpen staat voor een grote metamorfose. De komende jaren wordt meer dan €1,5 miljoen geïnvesteerd in nieuwe zalen, betere toegankelijkheid en extra comfort voor het publiek. De eerste werken starten deze zomer al. Directeur Sam Verhoeven kijkt vooruit naar de toekomst van het Stadstheater.
1: We krijgen het pand van de Rode Zaal, waar wij al 40 jaar huurder van zijn, maar in eigendom is van de stad, krijgen we per 1 juli gaat er een erfpacht ingezet worden die voor minstens 30 jaar zal lopen. En dat schept natuurlijk de nodige mogelijkheden om een heel investeringsmechanisme in gang te zetten. Dus het Fakkeltheater zal de komende 5 jaar wel drastisch veranderen. We gaan vooral ook inzetten op toegankelijkheid, op duurzaamheid. Wat wil dat zeggen? De Rode Zaal bijvoorbeeld is niet toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn of in de rolstoel zitten. Dus wij gaan voor ons is de prioriteit het installeren van een personenlift. Ook een nieuwe goederenlift. We gaan ook de inkom volledig uitbreiden, vestiair, kassa. Aan de zaal gaan we wel de nodige technische aanpassingen doen, maar die is al een paar jaar geleden volledig gerenoveerd. Maar ook de zwarte zaal zal volledig veranderen. De tribune wordt afgebroken, de zaal wordt vergroot, foyer wordt uitgebreid, sanitair wordt gerenoveerd, dus er komen grote werken komen eraan.
0: De volledige makeover van het Fakkeltheater moet klaar zijn tegen 2031. Dan viert het theater zijn 75ste verjaardag.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 28 mei 2004. Op vrijdag 28 mei 2004 had het stadsbestuur beslist dat de zone Petroleum Zuid in Antwerpen een bedrijventerrein voor KMO's en logistieke bedrijven ging worden. 40 hectare op de site werd klaargemaakt voor bedrijven en 30 hectare ging een groene invulling krijgen. In oktober 2003 hadden de drie eigenaars van de terreinen, het havenbedrijf, het stedelijk vastgoedbedrijf Vespa en de NMBS, al een overeenkomst gesloten om de site als bedrijventerrein te ontwikkelen. Een studiebureau reikte daarop drie scenario's aan om het terrein te ontwikkelen als trimodaal bedrijventerrein. Vanaf 2016 kregen de bedrijven DME en Bopro een saneringsopdracht voor het terrein. Daarna werd het ontwikkeld tot Blue Gate Antwerp. Van het plan om er ook een park aan te leggen, komt niets. Een gevangenis en een voetbalstadion komen er misschien ooit wel. Woensdag 28 mei 2008. Vissen die gaan verhuizen. Dat lees je niet elke dag in de krant en het doet ons eerder aan zalmen of paling denken. Toch was het een kop in de krant van 28 mei 2008. Karpers, brasems, snoekbaarsen en palingen werden de dag ervoor afgevangen in de Burgtse Weel op Linkeroever. Ze werden opnieuw uitgezet aan de andere kant van de tijdelijke dijk. De operatie kaderde in de realisatie van het parkproject Linkeroever, zeg maar het zwin van Linkeroever. Daarvoor was het Burgtse Weel nog een skiplas geweest voor waterskiers, maar nu ging het dus een gebied met getijden, slikken en schorren worden. En dus op die manier opnieuw verbonden met de Schelde. Doel was de natuur meer kansen te geven en dit gebied waardevoller te maken. Het afvissen was trouwens niet zonder problemen verlopen. De netten kwamen namelijk heel vaak vast te zitten in het slip. Ondertussen is het wel een prachtig natuurgebied geworden.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits. De geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Seven Wonders uit 1987 van Fleetwood Mac werd geschreven door Sandy Stewart, een vaste schrijfpartner van Stevie Nicks, die de vocalen voor haar rekening nam. Nicks leverde ook een subtiele textuele bijdrage. Ze verstond een regel in de originele demo niet goed, zo werd het foutje een feature en verdiende ze zowaar een co-writing credit. De song was een terugblik op een verloren liefde, waarbij Nicks zong dat zelfs als ze ooit de zeven wereldwonderen zou zien, niet zou opwegen tegen de magie van die ene romance. De productie van het nummer ademt de glossy 80s, synths, echo's en een catchy keyboardhook, die in een eerdere versie nog op gitaar werd gespeeld door Lindsey Buckingham. Toch blijft Seven Wonders, dankzij Nicks' karakteristieke stem, overeind als emotionele kern.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden heeft.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
0: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

staan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen.